gebruiken zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn.

Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brandgesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke

Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brandgesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Hè, zelfs mijn rollator is nog rapper als dit internet.
3: Overstappen naar Kabel Noord, dat snel en voordelig internet.
2: Zo, en clear. Nou ben ik net meer bieten.
3: Kabel Noord, dat is goed voor elkaar.
4: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Buitengewoon Ludema, voor al jou mighty dreamen.
7: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Bakken? Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten zoals in Apeldoorn en Loosdrecht georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
10: en Opel.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
13: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
14: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
13: Kijk, dat gaat mooi rap, dat hapert niet meer.
14: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beëining.
17: Mark gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
18: baarsmazitcomfort.nl.
20: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brandweer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bethan was de leus Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast het conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
23: Hey,
6: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
9: Let jim gaan, Friesen, let jim gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord uit Jesternaidjerk.
25: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
26: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
27: Een telefoon waar ik wel snor. Ja, die gaan weg.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
29: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
28: Schitterend.
30: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
28: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
31: De pannenkoektrein.
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? Depannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Jaarlijks kwam fotograaf Simon Hendricks vanuit zijn wenplak Utrecht naar het Lauwersmargebied ta om de vogels te sjen en te fotograferen. In 2021 verhuisde hij zelfs naar Arnhem omdat hij hielendal gek is op de Lauwersmar en het Waardgebied. Op deze wijze kon hij nog meer vogels op de gevoelige plaat vastlezen. Dat had uiteindelijk resulteren in een fotoboek. De fotograaf zelfs oer zien grutte leefde voor het Lauwersmargebied.
2: Dat is een gebied waar ik al jarenlang heel veel kom. Waar het ontzettend leuk en goed vogels kijken is. En ondertussen is het ook zo dat ik hier ook vlakbij woon in het Lauwersmeer. Dus ja, dan komt het wel heel dichtbij. En dan heb ik dus ook heel veel materiaal. En dan is het heel leuk om daar juist een boek over te maken.
1: Minister Karremans bezocht maandag Schiermonnikoog om te praten over de veiligheid van dieken en dunen op de Waadeilanden. De gemeente maakt het hem zorgen over de plan om de veiligheidsnormen van gewondieken te verlegen. Daardoor zou een oerstreming rapper accepteren worden bij extreem waar. Wethouder Johan Hagen zei dat er nog een soort onduidelijk is over de versterking van de diek en de dunen op het eiland. Met kwarten praten de partijen op een eigen verder. In Achtkarspelen gingen de formatiepartijen verder met FNP, CDA en ChristenUnie. Dat meldt formateur Dirk Dirks aan de gemeenterie. Neffens hem verroende de partijen met alle fracties iepen en constructief. Na een eerste oerlis op 11 mei is besloten met deze drie partijen verder te onderhandelen over een nieuwe coalitie. Ik wil zien hoe jongeren meer belutsen worden kunnen bij het gemeentebeleid. De provincie Friesland had instemd met de nieuwe versie van de natuurtoets voor Zinnenpark Schoelenburg. Nevens de provincie is geen natuurvergunning nodig en kunnen de werkzaamheden terug in zonder dwangsom. Het Zinnenpark is intussen weer uiteenzet met de bouw. Stichting Natuurwet betwist dat de lijst onder dwangsom voldien is en had bezwaar maken. De discussie over de natuurtoets rent er mij nog terug. Over een eventuele zittingsdatum is nog niet bekend. De rechter in Grijns had maandag de Nijst uitspraak dien over de wettervergunning van het Zinnenpark Schoelenburg. Daarbij stelde hij vast dat de omwender geen belanghebbende is. Omdat hij daarom net taak aan een inhoudelijke beoordeling, bleef de wettervergunning van het wetterskip gewoon gelden. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens jou een tiegenoffelijke data.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden.
5: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
4: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: NofPC, NofPC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: NofPC.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Dit zit net op. Eerst maar eens een bakje.
9: Overstappen naar Kabel Noord? Dat is snel en voordelig internet.
8: Zo, dat is regeld. Dat smakt naar meer.
9: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
10: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Dromeester mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Pakken. Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
18: De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewust de confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
19: garage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
20: Wij onderhouden
21: en verkopen
20: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
19: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford en Opel.
23: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.
26: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
27: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
25: TD Noord uit Jesternaidjerk.
28: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
25: Oeh.
28: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
29: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
28: Raadsma?
29: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
30: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
31: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: He he, zelfs meer rollator is nog rapper als dit internet.
6: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
5: Zo, en clear. Nou pik net meer Python.
6: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
7: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
8: Thema, liefde in actie.
7: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
8: Jong en Oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
9: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
13: Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe €170 miljoen gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van het vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jan Cooks for You, met Janzelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
14: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
22: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
23: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
24: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
25: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
28: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
27: Schitterend.
29: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
27: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreams.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Minister Karremans bezocht maandag Ski Museum om te praten over de veiligheid van dieken en dunen op de Waadeiland. De gemeente maakt hem zorgen over de plan om de veiligheidsnormen van gondieken te verlegen. Daardoor zou een oerstreming rapper accepteren worden bij extreem waar. Wethouder Johan Hagen zei dat er nog een soort onduidelijk is over de versterking van de diek en de dunen op het eiland. Met kwarten praten de partijen op een eigen verder. In Achtkarspelen gingen de formatiepartijen verder met FNP, CDA en ChristenUnie. Dat meldt formateur Dirk Dirks aan de gemeente Rie. Nevens hem verroen de partijen met alle fracties iepen en constructief. Na een eerste oerlis op Alve Maaien is besloten met deze drie partijen verder te onderhandelen over een nieuwe coalitie. Ik wil zien hoe jongeren meer belutsen worden kunnen bij het gemeentebeleid. De provincie Friesland had instemd met de nieuwe versie van de natuurtoets voor Zinnenpark Schoelenburg. Nevens de provincie is geen natuurvergunning nodig en kunnen de werkzaamheden trok in zonder dwangsom. Het Zinnenpark is intussen weer uiteenzet met de bouw. Stichting Natuurwet betwist dat de les onder dwangsom voldien is en had bezwaar maken. De discussie over de natuurtoets rent er mij nog terug. Voor een eventuele zittingsdatum is nog niet bekend. De rechter in Grijns had maandje den Nijst uitspraak die in over de wettervergunning van het Zinnenpark Schoelenburg. Daarbij stelde hij vast dat de omwender geen belanghavende is. Omdat hij daarom net taak aan om een inhoudelijke beoordeling, bleef de wettervergunning van het wetterskip gewoon gelden. Ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden.
4: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 0411 44 1202.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
9: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
8: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? depannenkoektrein.nl.
15: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
16: Thema, liefde in actie.
15: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
16: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
17: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
21: De gemeente Coevorde heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
22: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford
2: en Opel.
24: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
25: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Mijn Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
28: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Hemeltje lief, dit internet. Zelfs mijn labradoedel heeft meer pit.
32: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
31: Yes, dat is pas internet op standje turbo.
32: Kabel Noord, dat is goed varelkoor.
33: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.
34: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
35: Oeh.
34: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
35: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
34: Raadsma?
35: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
36: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
37: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
38: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
37: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Waar de komende weken, dokkum in of uitwol, maar te rekken houden mij hinder om de binnenstad hinnen. Vitens is uiteindelijk maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de Driepijpste Gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plakken onder het water en is neffens Vitens nedig om een vervanging te. Bij Steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een waterkering leidt. Daarom komt er nou een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoort Breggen vereerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel deel. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens blijven wenningen bedrogen en helpt eerst een bereikbaar. De werkzaamheden door in alle gedachten zijn 2 maanden. De bekerfinale van FC Sterhuisterveen geert woensdagjoen net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhuisterveen zou woensdagjoen in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg ging hem kleeds voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtster Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Wie neemt het burgemeester Anja Haga van Downsumeriel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteren naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal met. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al komt ze daar terug haar werk net altijd onta. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens jou een tiegenoffelijke data.
0: RTV NOF.
2: Ekin, de Triëmen, Hartjerk en Kalm.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
0: Die autoschade laten maken? Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoe een
5: nou, bentjes, de keer wat dan, hier?
6: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
5: Schitterend!
7: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
8: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
12: Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. Dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
14: Wij onderhouden
15: en verkopen
14: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
13: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
16: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
17: in Ford
14: en Opel.
18: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: Pakken, zullen we even op een stoel?
22: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
21: Baasmazitcomfort.nl.
19: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord uit Jesternaidskerk.
0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Wat de komende weken, dokkum in of uit wol, maar te rekken houden mij hinder om de binnenstad hinnen. Vitens is uiteindelijk maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de Driepijpste Gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plak onder het water en is neffens Vitens nedig om een vervanging te. Bij steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een waterkering leidt. Daarom komt er nou een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoortbrege vereerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel deel. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens blijven wenningen bedrogen en helpt eerst een bereikbaar. De werkzaamheden door in alle gedachten zijn 2 maanden. De bekerfinale van FC Sterhusterveen geert woensdagavond net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhusterveen zou woensdagavond in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg ging hem kleeds voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtse Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Wie neemt burgemeester Anja Haga van Dansemeriel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteren naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal met. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al komt ze daar terug haar werk net altijd onta. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens jou een diegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden.
5: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
8: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het Hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. Betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
14: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
15: en Opel.
16: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
14: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
17: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
14: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
15: in Ford en Opel.
18: Let hem gaan, Friesen, Friesen, let hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen.
15: Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
21: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
22: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
23: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
22: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Nergens niet om, maar dat internet hier is behoorlijk traag.
25: Overstappen naar Kabel Noord, dat is snel en voordelig internet.
24: Kijk, dat gaat mooi rap. Dat hapert niet meer.
25: Kabel Noord, dat is goed varenkoor.
26: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
27: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
26: Schitterend!
28: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
26: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
29: Peppe, mag ik ek bij Peppe op de stoel?
30: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
29: baarsmazitcomfort.nl.
10: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease, al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuidewijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarige verdachten aangehouden. En een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Hij krijgt 15 jaar cel. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Oentjen.
9: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat kipje.
9: Ah, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tijd op 2 uren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuiderwijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuiderwijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
19: It's getting hot in here.
20: Wat een stoo, jong.
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
20: Oh?
19: Ja, van het gas.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
24: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
23: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Tromeesje maar in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Pakken. Zullen we even op een stoel?
31: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
30: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Benny Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De bekerfinale van FC Sterhusterveen geert woansdejûn net troch. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsverstjerren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhusterveen zou woansdejûn in Haren de bekerfinale spieliertje in HZVV. De ploeg gie hem pleerts voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtse Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nijs van het verstjerren hut onkamer is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Wie neemt het burgemeester aan je Haga? Van Dantumeriel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteren naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarom ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al komt ze daar terug haar werk net altijd onta. Laat de komende weken dok hem in of uit wol, maar te rekken houden mij hinder om de binnenstad heen. Vitens is uiteindelijk maar het vervangen van een wichtige drinkwaterleiding onder de Driepijpste Gracht bij het Westerbouwwerk. De leiding leidt al zo'n 60 jaar te plakken onder het water en is neffens Vitens nodig om een vervanging te. Bij Steuringen is reparatie dreig omdat de leiding onder de greft en in een waterkering leidt. Daarom komt er nu een nieuwe leiding. Door het werk is de Hanspoortbrug vereerst afsluiten voor auto's en vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kennen er nog wel bij. Ook een pad van de vaarroute is dicht. Neffens Vitens blijven wenningen bedrogen en helptiensten bereikbaar. De werkzaamheden door in alle grachten zijn 2 maanden. Ons af hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden.
3: Hasto Nijs. Tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 0411 44 1202.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
11: Ja?
10: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
12: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, mat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
14: WOQS.nl.
19: De pannenkoektrein!
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
23: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Ook richting Duitsland kan vertraging ontstaan, onder meer door werkzaamheden op de A12. In België, Frankrijk en Duitsland is het ook druk op de wegen. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jette ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en twee minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jesternaidjerk.
25: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
26: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
27: Zo, dat ziet er gaaf uit.
26: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
28: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
26: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
30: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
29: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
31: Peppe, mag ik ook bij Beb op de stoel?
32: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
31: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. En het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Chipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
13: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
12: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
14: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Schoorsteenvegen Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
22: It's getting hot in here.
23: Wat een stooijong.
22: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
23: Oh?
22: Ja, van het gas.
24: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
24: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
26: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
27: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Jan Cooks for You, met Janzelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Gietsjerk binnen woensdag kwartier twa stritten ontrommen na een gaslek onder de Simke Kloosterman stritten. Bij werkzaamheden waart er een haardgasleiding rekken. Nevens de brandwacht moesten zo'n 15 bewenners tijdelijk hun woning verlitten. Meerdere politie-eenheden en de brandwacht kwamen gauw te plak. Netbeheerder Stedin had de leiding afsletten met een speciale ballon, waarna de situatie gauw onder controle wie. De brandwacht had meer dingen dienen en daarna is het gebied weer veilig verklaren. Bewenners binnen intussen weer thuis. Wie neemt burgemeester Anja Haga van Dansemeriel sluit een nieuwe burgemeestersfunctie in de toekomst net uit. Dat zei ze in het RTV NOF-programma in Peteer. Haga zei het wel met klam dat ze net solliciteerde naar de verste burgemeesterspost in de gemeente waar ze nou viernemer is. Daarover ben je er afspraken maken met commissaris van de Kening Arno Brok. In het Peteer vertelde ze ook over haar privéleven. Ze zei het een soort leer te hebben van haar mem, vooral op sociaal maat. Ik vertelde Haga dat ze graag op een racefiets zit, al kon ze daar door haar werk net altijd onta. De bekerfinale van FC Sterhuisterveen geert woensdagjoen net terug. De club had besloten alle activiteiten stil te lezen na het hommelsversterren van bestuurslid Joost Nieuwenhuis. FC Sterhuisterveen zou woensdagjoen in Haren de bekerfinale spelen in HZVV. De ploeg ging hem kleed voor de finale na oefeningen op onder meer PKC 83, Drachtse Boys en Flevo Boys. De club liet weten dat het nice van het versterren het onkam is binnen de vereniging. Of de bekerfinale op een later moment nog spelen wordt, is nog net duidelijk. Ons af hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke dag.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden.
5: Het loert van de klaai.
6: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus, time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met een 4 in het midden.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: Peppe. Mike, ik ben Beb op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
16: Thema, liefde in actie.
15: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er, een brommertocht, live muziek met Lef, samenzang met Harold Kooi, een kidsprogramma met Ellie en een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
16: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
3: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij protesten tegen asielopvangplannen. Er zijn al 165.000 klachten binnengekomen bij LAX over de eindexamens. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. En bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Bakken? Zullen we even op een stoel?
4: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baasmazitcomfort.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
8: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer je jonge occasions en ek nog Bosch Car Service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Ik ben benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
18: Thema, liefde in actie.
17: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
18: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info pinksterfeest.com.
19: WOQS.nl, de specialist in hoormaken stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt-het-vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
4: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
1: Ja, van gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij mogelijk niet heeft gemeld. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits vanwege het hemelvaartsweekend uitgekomen. Aan het eind van de middag werd al zo'n 670 kilometer file geteld. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij protesten tegen asielopvangplannen. En in de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

1, 2. Ha, ha. 1, 2. Hallo, hallo. 1, 2.

0: Half twaalf.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menko Bouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
9: Thema, liefde in actie.
8: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
9: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
10: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het Lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file, bijna twee keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
13: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
14: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
15: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
16: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is.
17: Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
15: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

alle even zelfs hoorde van iemand wie nog niet zo makkelijk wist. Toen brutst mijn moeder alsof het niet wie de laatste naïfundament. En eerst voel ik draven, maar werd ik gier. Doe kiest mij.

Ja, ja. Harkers van RTV. Het is alweer zowat kwartier voor acht. Nou, de tijd die vlucht hier om. En ik win aan het inzeven op Radio West. Maar goed, dat vertel ik dadelijk nog wel even. In ieder geval, ik begon lieke zoals mij, Sjoerd en Sa. En dit keer mijn Lotte Broersma, het mooie veske vuur. En we hier dus Griet Wiersma, mijn blauwe eigen in de Rijn. En dat is een nummer van Willie Nelson. En Griet had daar een prachtige mooie Friese tekst op maken. En ik hier uw eigen pussycat, My Smile. En de Cats, Let's Dance, Sarah Smith, Catherine Gregg en Brian Willoughby, All the Way to Denver. Ja, dat mag ik toch nog even gauw vertellen. Vlene weekend toen had ik ze natuurlijk ook draaid. Sietske, even tussen trouw, woest de doorkret even hier. Want mijn orengast komt er even hoor. En die komt er zelfs net in. Maar even tussen trouw. Toen zei ik van, nou, ik hoop je ja, dat toch het aan echte keer gebeurt. Dat Catherine Gregg en Brian Willoughby vanuit Skatlonen, Wierlonen, weet ik net, hier is met z'n hut. Dat ze hier dan weer even naar Friesland en misschien ook op andere plakjes in Nederland wat optreden zou. En de Jannes kom ik thuis en wat zie je er in mijn mail? Een berichtje, dan kom ik ook weer even net zo hard op die man. Nou, ik ken hem ook net, maar goed. Die hier van Brian Willoughby had, dat hij moest maar even contact met mij opnemen. En misschien dat ik ook wel wat optredens via hun regelier koe. Nou, hoe mooi is dat? Dus wat in het vat zit, verzuurt niet, zeiden ze dan altijd. En dat wordt dus het oor hier. Nou ja, goed. We rennen ook alweer mooi op naar de vakantie. Dus, maar ik hou je op een hechte. Hoe mooi is dat? Alles een mooie. Hier hebben we ook nog mijn Is This Love. En nog de Circus. Maar ook een van hun hele mooie veskes. Ja, doe maar. Dat komt ook een keer. Het is me ook even een beetje te druk in de hallen. Maakt het niet niks uit. Het weer wel een prachtig mooi The World of Our Own. Zo weer er. Ja. En, want ik zie een gast die zo je kwartier verzoon wijzen. Dat wie Ellie Lijstra. Nou, die is nou ondertussen ben. Dus die is een oerkeletter. Dus die is nou kwartier verachten. En ik zie mij Sitske en Jeltje opraat. Dat die er van de Janne ek even, nou, gewoon even te gast wijzen wonen. In de studio. En Sitske Tunengaard, die was vaker bij mij West. Jeltje is een vriendin. Jeltje, waar kom je ook nog weer vandaan? Apeldoorn. Apeldoorn. Ja. Ja. Apeldoorn. Zo mag ik het wel goed zeggen. Nou, die is goed, maar de trein hier naar Friesland kwam. En nou, hoe mooi is dat? Hey, gezellig even muziek draaien. En Jeltje die houdt van musical muziek. Dus we gaan zo meteen even een leuk nummer voor jou uitzoeken. En Stef Bos zouden we ook doen. Hè? Nou, dus ik haal weer te lang kwijken. Maar ik draai even een heel mooi nummer. Die draai ik de laatste weken wel vaker. Dat is van Fearless Soul. En ja, dat is vind ik ja, een van de mooiste nummers op het moment. This Too Shall Pass heet het. En dat is wel zo'n prachtige mooie tekst. Dat ik wil hem gewoon alle weken graag even draaien. Voor iedereen die het ook best wel eens even moeilijk ha, is dit gewoon een veske dat je ja, kracht en moed van krijgen. Hier is This Too Shall Pass.

0: At last.
1: Ja, wat een prachtig mooi nummer is dit. En de vrouwen die zetten even in de oren rond en die zijn ik, oh Klaske, wat is dit voor mooi veske. Ja, dat is Fearless Soul en het veske This Tour Shall Pass. Ja, dat meer van die projecten. En er zitten hele soorten van dit soort mooie veskes, prachtige mooie teksten. En ja, ik zit al wat te zien. Ik ga nog maar een minuutje. Nou, dan kan ik nog wel gauw wat muziek erop smeten. Maar dat doen we net. Dat doen we aan zijn naai reclame en het nice. En ja, Ellie die, nou, die kwam dus kwartier verachten. En ach, soms had je dat wel eens. Ik dacht kwartier verzoon. En, nou, maar dat maakt het ook al niet net uit. Ze is er mooi. En ja, Ellie Leister had je natuurlijk... Oh, daar ga ik ook alweer wat oors ervoor. Dat maar van net, hè? Maar die komt aan zijn even in het tweede oerke. En dan, ja, dan gaat ze even weer vertellen over haar Walk for Brain Friesland. Ja, hey, Ellie had wel vaker geweest. Ellie had zelf ook een hersentumor. En al jaren is ze daar van bezig om ja, geld in te zamelen. Omdat het een zeldzame tumor is. En werd nog net zo'n hele soort ja, bekend oer is. En nou, dat is geweldig. En ik ben ook hartstikke blij dat ze hier is. Dus aan ze naar reclame in het nice. Dan komt Ellie ook even in het...
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: 23, 24 en 25 mei is het weer Pinksterfeest in Vinklooster.
5: Thema, liefde in actie.
4: Een weekend vol activiteiten op het veld en in het bos. Zo is er. Een brommertocht. Live muziek met Lef. Samenzang met Harold Kooi. Een kidsprogramma met Ellie. En een openluchtdienst met Pearl Josephson. Maandag sluiten we feestelijk af met Martin Brand.
5: Jong en oud is van harte welkom op 23, 24 en 25 mei op het Pinksterfeest in Vinklooster. Meer info op pinksterfeest.com.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
12: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Ja, ja. Wat een prachtig, prachtig mooi nummer. ABBA, The Winner Takes It All. En Harkens, ja, ik... Ellie, die zit al mooi. Die is al mooi, jongens, koten. Maar ik kreeg niet eens een telefoontje. Nou, en ze wordt alle weken bellet. Johanna even uit Oontjerk. En dat vind ik altijd prachtig mooi. Johanna had ik een hele soort leefde van muziek. Dus en nou, en dat vind ik altijd heel leer van Johanna. Toen bellen ze correct even en toen zei ze, nou, ik jij dat is een vrouw bij die jaren in het programma kreeg. En ik wil graag een plaatje draaien voor haar. Nou, en toen zei ze mij zelf wel een mooi vestkutstukje. Nou, Johanna, ik ga even met Ellie, hebben we het er even naar honden. En Ellie vond dit nummer ik heel mooi. ABBA, The Winner Takes It All. Dus die haast even aanbeen kregen van Johanna.
1: Nou, dankjewel Johanna.
0: Ja, mooi net. Ja, ja, dat is altijd weer het mooie van muziek. Het verbindt dus one way or another. En nou, zij is het. Prachtig. Prachtig. Ja. Ellie, fijn dat je weer even beste.
1: Ja, fijn dat ik even ons komen.
0: Ja, altijd, hè, zaak. Ja. Dat wist.
1: Ja. Ja, dat vind ik super.
0: Ja, Ellie, die is je natuurlijk al. Ja, als afvolle keer een west. Mooi, allinges, maar ik mij Hilly natuurlijk. Ja. En wie had dat direct nog even hoor. Maar ja, dat was natuurlijk weer even te vertellen over die wandeltocht. Die wandel, doe ik eens
1: The Walk for Brains heet het klassiek.
0: The Walk for Brains, ja. Friesland.
1: Ja, echt hoor.
0: Ja, en nou, zij heet het. Vertel doe het maar even.
1: Nou, The Walk for Brains is natuurlijk een unieke wandeltocht. Een kleinschalige wandeltocht. En het is natuurlijk een prachtige kuier. Hij begint in de nacht en hij rent naar de opgaande zinnen. En nou ja, dat symboliseert eigenlijk als je ziek bent, dan val je in zo'n zwart gat. En dat betekent het zusterwest in beginst. En dan rinst eigenlijk naar de opgaande zinnen, de nije dij van hoop. En ja. Dat maakt het licht, Jan. En dat is het bijzondere aan onze wandeltocht. Dat we vanuit de donkere nacht naar de opgaande zinnen rennen.
0: Ja.
1: En dat doe ik natuurlijk net alleen nog. En dat

0: natuurlijk helemaal geweldig. Elke keer staat er van een oor, vanuit een oordwarp, maar de zinnen zeggen we altijd boven de Waddenzee opkomen.
1: Hoe mooi is dat?
0: Ja, super.
1: Hey, dat zit ook op die site hier. Het had ik nog nooit zo donker geweest.
0: Best.
1: Oh, wat het werd ook wel.
0: Ja, nou dat.
1: Ja, prachtig.
0: Hey? Ja.
1: En waar is het nou?
0: Bij dit hier is het in Oosternijtskerk.
1: Ja.
0: En nou, dit hier, of eigenlijk voor de tweede keer, organiseren we dus ook een 10 kilometer erbij. Dus we gaan een 10 en een zondje. En we eindigen natuurlijk met een ontbijt. Nou, en dit hier is het eigenlijk wel heel speciaal. Net omdat we een jubileum hier hebben. Maar op een of andere manier weten de mensen nu steeds meer te vinden. Omdat het ook een wandeltocht is. Die droegen wordt door lotgenoten of mensen die in verlenen hebben. Of op wat voor manier dan ook maar belutsen binnen bij dit stukje. En dat jou tijdens die wandeling heel veel verhaal. Maar ook dat we even naar elkaar de luisteren kennen. Er is vertriet, maar er is ook humor. Er is een stukje verleidje. Nou, eigenlijk van alles.
1: Prachtig.
0: En, ja, en dat wil ik eigenlijk, zoals nou dit hier, ik weer dan denk van, oh, ik wil er eigenlijk wel een beetje kiel van. Ik ga dan de organisatie met in de gaten. Met sommige mensen hartelijk eigenlijk in het voren al contact, omdat ze een bijzonder verhaal hebben.
1: Ja, zo zit je. Je hebt een maand rek op.
0: Dat denk ik. En dit hier geven we oer de zondag deelnemers. Dus dat is eigenlijk wel heel speciaal.
1: Dat is een hele grote groep. Ja,
0: ja, ja, ja, daar ben ik wel heel wezen. En we zijn al bijna over de €15.000 heen.
1: Zeg eens aan. Nou, dus, hoe prachtig mooi is dat? En ik bedoel, Ellie, want hoeveelste keer wordt dit?
0: Dit is de 6e keer dat ik deze wandeltocht organiseer.
1: Ja.
0: Samen met Riekje en Knillers en met Theo. Dus die vrouwen, die staan om me heen. En nou, en het, wat eigenlijk ook wel heel bijzonder is, Klaske, dit hier heb ik zelf wel eens type gekregen. Ik ga al een weekend heb ik in Bakkeveen staan. Daar hebben wij bijna €2.000 hebben ophellen op een stempelpost. Dat maakt nog bij de werk verbrengen. Dus we gaan 4:15.
1: Geweldig.
0: Dan hebben we nog een man, heel spontaan, die wil in augustus de rijd van Breens organiseren. Dat is ringsterk op Oude Brommerkes. Nou, daar is die man helemaal gek van. Dus hij is heel enthousiast. En dat gebeurt dan in augustus. En dan denk ik, oh, daar word ik ook weer enthousiast van.
1: Ze houden je een wander mooi.
0: Ja, echt.
1: Ja, machtig. En ik vind het altijd mooi, want ik denk, Us Klaas en ik gaan toen de tweede keer meedoen. He? Of de meesten hebben we des jongen mogen.
0: Ja.
1: En dat verjist ik nooit weer. Dat is prachtig mooi. En Sjö Sitske, dat is ook een oude renner. Sitske, die had ik een hele ploeg. Maar ja, dit is naks. Ja, dit is dus, wie had er altijd een balloon? Maar eigenlijk hebben we het er nog maar even over haar zit.
2: He? Ja, weduwnaars.
1: Ja, ja, ja, Sitske.
2: Noordelijke provincies.
1: Ja, die zijn altijd onderin. Ja.
2: Ja, het is een beetje moeilijker te worden omdat elke keer werd organiseren.
1: Ja, dat snap ik. Maar daar hebben we het nog even over. We hebben in ieder geval al een hele soort aanmeldingen.
0: Ja.
1: En dat is machtig.
0: Ja, dat is best het verdorst, hè?
1: Ja, maar ja, het gebeurt. Hè? Ja. Niks gebeurt voor niks.
0: Nee. En dat is gewoon heel speciaal. Ik ben vorige week in MRI-scan West. Ik wacht hier daarvan op de uitslag. Ik weet gewoon, op dit moment speelt er zelf alleen in Holle. In dit stukje is dat wel net zat ik wel. En het zwaard van Damocles hing er boven mijn hollen. Dat ik misschien als toch nog hem vader eerst ook geopereerd
1: werd. Ja, dat was een hele, ja.
0: En dat ging op het laatste moment naar terug. Dus nog hing het zwaard weer boven mijn hollen. Nou, dat houdt me wel alle dagen bezig. En dat triggert hij. Maar emotioneel. Ik ben soms uit het balans en dat soort dingen. En dan is dit mooi dat dit mijn stukje halfheest is voor de komende tijd.
1: Ja, dan krijg je weer een naaihinnenwerkje.
0: Ja.
1: Hey, en ik het mooie nice hier is dat de hele en doe.
0: Ja, ja, mensen die missen ons wel. En als ze mij zeggen, dan vrezen, waar is die oren? En als ze heel zeggen, dan zei, oh, is die oren er net? Nou, Freed, kom we heel even bij elkaar. En we hopen dat we ook even vloggen kennen.
1: Ja.
0: En waar weet wat eruit voortkomt. Maar het is wel de bedoeling dat Hilly en ik de triet langzaam weer oppakken. Want we moeten beide van toch wel 4 uur Lappenmand wij komen.
1: Ja, zeker. En voor degene die ik net weet, even waar dit ook. Maar jij bent de vlaggende boekers. De vrouwen die maken altijd tongens, die is op Facebook bekend. En je hebt natuurlijk heel wat kilometers eraan. Ja. En dat is ook een heel bijzonder verhaal over je vriendschap. Daar gaan we direct nog even over.

0: Ja, ken ik.
1: Ik denk dat we even een mooi vestje draaien. En dan gaan we dadelijk even nog even over de vlag en de moeken
0: zijn. Ja.
1: Ik vind Blondie altijd een heel mooi. En Heart of Glass. En daar zal ik zo meteen, Jeltje, nog even een mooi liedje voor jou uitzoeken. Hier gaan we eerst even Blondie en Heart of Glass.

Kijk, de zon staat aan de hemel. Dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Vond mijn weg terug op de tast. Vroeger was ik rijk aan woorden. Ik ben verstild, ik ben veranderd. Maar mijn stem blijft branden. Dit is het vuur, jij mag je warmen.

Ik eet mijn spiegelbeeld zien val. Ik leer een scherve grond. Ik heb mijzelf leer kennen als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld. Want ik ken ook mijn donkere kant. Ik heb vrede met mijzelf.

0: nemen of te laat. Je mag van mij houden.
1: Je mag mij ook haat.
0: Ik is wat ik is.

0: de Philips One-Up.
1: Ja, dat doe je natuurlijk. Dat is gratis reclame. Ik bedoel, dat is altijd mooi mijn naam. Annette.
2: Of net.
1: Soms, dan is het wel eens een beetje te drokken. Dan denk ik, ik moet die knapjes even weten. Want we zoenen het nog even, Ellie, over de vlaggende moekers. Ja. Even voor de harkers die het nog net echt weten wat de vlaggende moekers zijn. Misschien kan je dat even in een mooi.
2: Ik zal even in het kwart even vertellen. Ja. De vlaggende moekers zijn 12 vrouwen. En in coronatijd zie je een van die vrouwen, en dat ben ik dus, thuis mij vrij depressief. En dat kwam natuurlijk door mijn ziek wezen, omdat ik een hersentumor had. En heel mijn vreundin, trodikkenden, kwam bij mij thuis en die zei van, ja maar Ellie, nou maar we er toch hier wat ontwaan, want dit komt zo net klaar. En wat zou ze dan willen? Nou, Ellie had al een heel mooi verhaaltje. En dan zei ze van, Ellie, wij kennen net heel dagen te shoppen natuurlijk. Hè? Wat zou ze nou echt willen? Nou, ik zei, ik wil eigenlijk wel te kuieren. Nou, net leek Ellie natuurlijk. Kijk, wel, Ellie had een heel drukke baan. Ja. En dan is het heerlijk als je te kuieren gaat. Nou, toen hebben we een kuier gedaan. En op een gegeven moment kuieren we elke vreeds. En zeggen we er allebei eigenlijk wel een beetje naar uit, naar die vreeds. Ja. Nou, en van die kan het horen, ik maak eens een verhaaltje. En op een gegeven moment hebben we zijn eigen Facebook-site. Nou, inmiddels zitten we net zo vier meer af van de 100.000 volgers. Dus,
1: geweldig.
2: Ze gaan dus net eerst letten dat we er net winnen. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi, want dat Ellie ergens rent en ik ben er net. Of ik ren ergens waar Ellie net is, dan zei ze, nou, waar rent die oren?
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk al heel bijzonder, dat ze ons eigenlijk altijd bij elkaar, eigenlijk onderkwander associëren.
1: Ja, tuurlijk, maar dat doen we toch eigenlijk in dit stukje.
2: Ja.
1: Dit is echte vriendschap.
2: Ja, nou, ze viel te trekken. Ik ben een maand voor het West. En daarna hebben we elkaar er natuurlijk weer opzocht. En als we dan weer bij elkaar waren, ik zei, eerst dacht ik dat ik die net mist hier. Maar ik zei, dan ben ik weer bij die. En ik had die, tuurlijk, ik zei, ik mis die wel. Oh, ik zei, ik ga gewoon zin om of we aan ze werd ik jaren op een paard binnen.
1: Ja, en dat is echt jim ding.
2: Ja,
1: dat is gewoon mooi. Ellie had een prachtige humor.
2: Ja.
1: Nou, en doe. En jemme meisje twaan, jemme met ze gewoon. Je hebt een geweldige klik. En wist daarom haar ik zo'n soort volgers. Want men wordt er wel blier van. Ik vind het altijd machtig.
2: En wij zijn gewoon. He, wij, uw filmpje komt erop, staat wij binnen. Ja. En we hadden wel een heel wees praatje. We hadden wel een seks praatje. We hadden een serieus praatje. We hadden eigenlijk mooi, al allerlei praatjes.
1: Nou, daarom.
2: Dat vinden mensen echt gewoon heel mooi.
1: Ja, herkenbaar.
2: Ja.
1: Mooi. En het hoeft net altijd.
2: Wij doen niks wat om ons heen gebeurt, nemen wij net mee. Wij willen geen discussies bij ons op een pagina houden over politiek of weet ik veel.
1: Nee.
2: Het is heel en el en wat we die daar beleven.
1: Oh ja, heel en el.
2: Ja. En meer net.
1: En natuurlijk, je ontmoet een prette mooie meisje.
2: Ja, echt. Ja, dat vinden we natuurlijk helemaal super, hè?
1: Dus ik bedoel, harkers, voor degene die het nog net de vlaggende moekers kennen. Je bent het te vinden op Facebook. En het is echt hartstikke leuk. En je halen beide even een minder skoftje gewoon. En soms mag je ook even je weer omloeken.
2: Ja.
1: Dat is dan echt heel goed. En nou huilen, morgen even lekker binnen, want er bieklet.
2: Nee, vreed. Ja. Ik denk ook al dat het morgen is, maar dat komt door het hemeltje vaart.
1: Het komt door het hemeltje vaart, ja. Vreed. Vreed komen we even gezellig binnen, want en je hebt zo'n nek een stukje.
2: Ja, we hebben een stukje erin. En ja. 15 maaien, dan proberen we even in de loft te wezen. Ja. Dus ik ga morgen mijn eerste stukje weer op Facebook steken. Ik schreeuw al die tonsjes, de stukjes. En vreed proberen we er even te wezen. En dan hopen we ze staan gewoon. We houden een slag om je arm. Want wij weten net hoe we u's vielen. Maar wij missen hun en zij missen u's. Wij zijn blij dat we er aan zijn wezen, Maaier.
1: Nou dat, en ik ga nou het vestje toevallig 10.000 redenen klaarzetten. Maar eigenlijk hier even one day at a time.
2: Ja.
1: Want zij is het. En dat geldt trouwens voor u's allen.
2: Ja.
1: We kennen al hier wel. Het is gewoon weer prachtig mooi, Ellie. Dat heel en el aan ze weer de triët een beetje oppakken. En weer mooi, rustig gewoon weer wat mooie wandelingetjes, meisje. Ja. Want je hebt een vlugge oorlog heen.
2: Ja, wij vlugge oorlog. Wij zijn eigenlijk in Grijnsloon bezig. Maar dat wordt hem eerst nog net. Maar wij zullen de provincie Grijnsloon in en rond te rennen.
1: Ja.
2: En daar zijn wij dus mee bezig. Dus ik hoop aan ze heel gauw dat we weer zeggen, goeiemorgen, Heel.
1: Goeiemorgen, Heel. Ja, geweldig. Heerlijk.
2: Ja.
1: Wist, ik gun het Jemma Sa. En wie gaan we er al in nodig? Want jemme doggen dit en zorgen hoeveel mooie mensen dat er al je van mij genieten. Ja. Hey, en dat is eigenlijk, jongens, we leven in een wereld die momenteel volgens mij knettergek is.
2: Nou, dat is een ding wat
1: zeker
2: is.
1: En daar wordt het ook net lang hoe gaan, want wist dit soort mooie momenten, daar maar wat van ha. Want wie kennen net alle leed van de wereld op. Dus hoe graag architect woord dat ik een toverstakje hier. Dat ik zei, stap alle jaar.
2: Ja.
1: En wees leer van elkaar. Hey, en nou willen we alle jaar. Maar ik geef we net op verder, want ik ben oerse blij dat je van Janne wist.
2: Ik vond het fijn dat ik je wezen mocht.
1: En dan maar wel lekker de triët oppakken.
2: Ja.
1: En ik draai nu even 10.000 redenen. En die draai ik natuurlijk ook van mijn vriendin Nelly. Want die zit alle waarden aan mooi te hartje. En daar draai ik hem ook even via. En ik denk dat ik dan misschien nog 1 of 2 versjes draaien kan. Sitske en Jeltje, super dat jullie er waren. Prachtig mooi. Ja, Jeltje zei, ik versteen wel wat vrije. Ze had wel wat mij kregen, heel vroeger. En dat bleef natuurlijk ook altijd wel hangen. Maar zeker had hij het opgezien. En Ellie had de koptelefoon op. Dus wie had alles goed. Dus harkens bij deze. Dan neem ik ook al even een oogschiet. Want ik draai aan nog. Ik denk 1 of 2 noemertjes nog. En dan bleef lekker hangen. We gaan nog 2 oertjes. De smacht wacht. Die man die draai ik altijd heerlijk van jeugd tot alve. En en ik zou zeggen tot aan het nieuwe wieken. En hier is 10.000 redenen om dankbaar voor te wijzen. Want wat mag je weer dankbaar wijzen? Ondanks dat we al een jaar uw zoren zijn nek hebben. Maar we leven hier nog steeds in vrijheid. En we kunnen hier nog mooi komen. Hey, we kennen het mooi mij ook wel. En ja, daar mag je het mij doen. Daar mag we dankbaar voor wijzen. En dat ben ik zeker alle dagen. Want ik vind dat, in deze tijd is dat wel wat.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Hè?
1: Nou, en Sitsen, ik had nog even over de Walk for Brains, Friesland.
2: 21 juni.
1: Ja, goed zo,
2: en al het geld gaat naar Stop Stichting, of Stichting Stop Hersentumoren.
1: Tje, harkers. En machtig mooi dat je wist.
2: Dank u wel.
1: Ik sluit al in ieder geval dit gesprek met Ellie mij 10.000 redenen. Heb ik nog een mooie live uitvoering.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even zien wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswald.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Loosdrecht geldt een noodverordening rond het gemeentehuis na eerdere ongeregeldheden rond de asielopvang. Alleen mensen met een geldige reden mogen het gebied in. Samenscholing is verboden en ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het meenemen van vuurwerk of wapens is niet toegestaan. Maatregelen gelden tot zaterdagochtend. In een woning in Amsterdam is het lichaam van een 73-jarige man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer lag mogelijk al langere tijd in de woning en werd voor het laatst gezien rond Koningsdag. De politie roept getuigen op zich te melden. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Ook al ben je al zo vaak verjaard, het is nog lang geen tijd voor de hemelvaart. Ja, beste smachters, daar zijn we weer hoor. En we zijn natuurlijk wel bijna toe aan hemelvaart, maar daarover later meer. Maar eerst u maar even goed welkom heten bij uw favoriete radioprogramma De Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar vanavond? Nou, dat ga ik u vertellen. In het tweede uur smachten we naar een stad, straat, steeg en streekgedicht. Dus een gedicht over de regio. Op uw eigen verzoek, nota bene. We smachten naar de Frank Sinatra-rubriek met de Histotonic. En ja, diezelfde Histotonic die heeft een prachtig Wikipedia-gedicht gemaakt over een tramhalte. Althans, dat hopen wij. In het eerste uur hebben we Guru Gerard, Gerrit Gleuvoet, de monumentenreporter en het antidepressivum voor in Driesem. En ja, vanavond zijn we met recht een pantoffelparade, want we gaan ook een hommage brengen aan een belangrijke dichter die vandaag jarig is. En ja, dat ben ik zelf, de graaf van Medward, die verjaart vandaag. Dus dat wordt een gezellige boel. Maar we gaan niet al te veel pantoffelen hoor, want zo zijn we ook weer niet. En ik had gehoopt dat mijn redactie hier ook was, maar er is helemaal niemand. Dus dan hebben we ook geen weetjes, denk ik. Ja, dat zou fijn zijn, geen weetjes. Dan kunnen we gewoon weer even op hoog niveau acteren vanavond. Bijvoorbeeld met een gedicht van de Histotonic uit zijn bundel Het is weer, want het is weer hemelvaart. 39 dagen, geteld vanaf de wederopstanding die plaatsvond met Pasen, derhalve de 40ste paasdag. Hoezo, het zijn er maar twee. En 10 voor het aanbreken der Pinksterdagen. Veel meer moet je mij er ook niet over vragen. Nou goed, vooruit dan, nog even dit. Het is de dag dat Jezus, onze lieve Heer, het is mooi geweest, zei. En ik denk dat ik hem nu maar eens smeer. Het afscheid van zijn vrienden, ook wel discipelen genoemd, is in de christelijke wereld dus als hemelvaartsdag beroemd. Je kunt die dag natuurlijk naar de kerk met maar een heidens gebruik als dauwtrappen is ook best wel sterk. Dat doe je wel om 3 uur in de nacht. Want in een ver en donker verleden was je dauwtrappend al snel een ketter. En op een brandstapel heb je niet zoveel aan je gebeden. Restte je al brandend toch een schrale troost. Lekker ten hemel varen op zo'n heilige dag. Deed je haast de Heer evenaren.

Toen ik klein was, was de hemel ergens boven in de lucht. En je kon er enkel komen met een allerlaatste zucht. Iedereen droeg witte lakens

en je kon op water lopen, want het water was van glas. Iedereen was daar gelukkig, nooit meer honger, nooit meer pijn.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.

0: dat was...
1: John.
0: Ja, dat was jij, John.
1: I just love you so much and wanted to make sure that you guys knew that I was okay.
0: Oh, fijn.
1: And hopefully you're okay.
0: Ja, gaat wel.
1: And looking forward to seeing you.
0: Ja, leuk.
1: Soon, I hope.
0: Ja.
1: I gotta sing.
0: Nou.
1: I mean, that's what I do.
0: Nee, nee. Ja, hoi John. Ja, je hebt al gezongen, John. We gaan die nog een keer. Eens even kijken. Ja, ik ga toch even live in de uitzending doen. Ik heb namelijk mijn redactie aan de lijn, want die zijn niet aanwezig vanavond. Heel vervelend. Ja, jongens, hallo, zijn jullie daar? Ja? Waarom zijn jullie er niet? Mijn verjaardag aan het vieren? Hoezo mijn verjaardag aan het vieren? Jullie zitten bij mij thuis met z'n tienen. Bij de koelkast. Nou. Oh, jullie hadden vrijgekregen vanwege mijn verjaardag. Waarom heb ik dan geen vrijgekregen? Omdat ik de cursus gewenste omgangsvormen tijdens verjaardagen niet heb gevolgd? Nou, wat is dat nou weer? Nou ja, veel plezier dan.

nog een borrelhapje voor mij staan, zeg. Kom op. En ja, ik ga wel het antidepressivum doen. Ja, fijne avond, jongens. Even kijken. Ja, het antidepressivum voor Driesum. Dat is deze week aangevraagd door Sjor Speer. Wat is nou weer een Sjor Speer? Zijn jullie er nog, jongens? Sjor Speer? Oh, Sjor Speer. Nou. Ja, hang nou maar op. Nee, ik hoef geen weetje. Ja, ophangen. Nou, beste smachters. Sjor Speer, die heeft een antidepressivum aangevraagd. En want George die schrijft ons, ja, beste smachtwachters. Als ik verbannen zou worden en ik moest ook nog de verjaardag van de graaf van Medward vieren in Driesum. Nou, dan is er maar één nummer waar ik daar echt super vrolijk van zou worden. En dat nummer heet dan ook heel toepasselijk Feest. En dat is een nummer van Hannelore Bedert. En ja, ik moet stiekem toegeven, ik ben op dit moment uw verjaardag aan het vieren in Driesum. En gelooft u mij, het is een feest met die vrolijke klanken van Hannelore. Nou, George, misschien rij ik ook nog wel even langs vanavond dan. Hannelore Bedert.

Ja, dit nummer wordt dan gewoon op repeat one gezet. En ja, dat gaat dan de hele avond en nacht door. Dus ik denk dat ik straks ook even inhaak in de Polonaise te Driesem. We gaan een gedicht doen en dat heet Gefeliciteerd. En dat komt uit mijn bundel Hectograaf. Gefeliciteerd met uw mannelijkheid. Gefeliciteerd met uw blanke huidskleur. Gefeliciteerd met uw westerse komaf. Gefeliciteerd met uw opleiding. Gefeliciteerd met uw baan. Gefeliciteerd met uw huis. Gefeliciteerd met uw vliegvakantie. Gefeliciteerd met uw zon, uw welverdiende zon. Kortom, gefeliciteerd met uw rijkdom. Groetjes, de rest van de wereld.

0: l'absence de frontières. Laisse-moi ma liberté, ne me laisse aucun regret. Laisse-moi mon absence de frontières.
1: Ja, dat was Médard, die een van mijn gedichten in het Frans vertaalde en prachtig vertolkt. En dat allemaal in het kader van de pantoffelparade vanwege mijn verjaardag. En, maar goed, daar gaan we niet te veel bij stilstaan, want het is helemaal niet leuk om ouder te worden. Ja, ik zit even te kijken, want ik zit hier zonder redactie, zoals u al heeft gehoord. Ja, tenzij u later heeft ingeschakeld, maar dat zou me verbazen. Dat zou er ook op duiden dat u de cursus respectvol radio luisteren niet heeft afgerond. En ja, dan ga ik u toch bellen van de week. Maar ja, de redactie is er niet. Die is mijn verjaardag aan het vieren bij mij thuis. En ja, ik zit dus hier in mijn eentje. Maar goed, ik zie al wat we gaan doen. We gaan Gerrit Gleufhoed ontmoeten. Want die staat weer ergens in de regio bij een belangrijk monument. Gerrit, jongen, ben je daar? Kom er maar in.
2: Monumenten met Gerrit Gleufhoed.

0: hier is dan weer Gerrit Gleufvoet, uw speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. En ik ben deze week ben ik in Kolm. Ja, ik ben in Kolm. Ik sta hier aan de Atje Lambertslaan. En ja, aan de Atje Lambertslaan, daar staat een monumentje. Ja, het is een torentje, het is een zuiltje eigenlijk, van baksteen gemaakt. Dat heeft iemand heel knap in elkaar gemetseld eigenlijk. Het is op de onderste rand van de stenen, die staan rechtop. Die zijn eigenlijk als het ware zijn die rechtop gemetseld. En staand, zoals we zeggen. En de rest is allemaal liggende stenen. Dat zijn een beetje luie stenen. Ja, die liggen daar lekker op hun gemak, liggen die daar lekker aan elkaar vast met een beetje cement. Nou, waar is het monument voor gemaakt? Het is eigenlijk ter ere van het 25-jarige regeringsjubileum van de koningin Wilhelmina, weet je niet. En dat is al een tijdje geleden natuurlijk, want die heeft natuurlijk geregeerd voordat Beatrix en Juliana de koningin werden natuurlijk. En toen hebben ze dat in 1923 hebben ze dat in elkaar gezet eigenlijk als het ware. Het was een beetje gehaast denk ik op de een of andere manier. Het is een lelijk ding. Het heeft eigenlijk weinig charmants. Het is een beetje een sober monument. Alsof het niet leuk was, weet je wel. En het staat hier een beetje in een parkje. Er staan twee bankjes en daarnaast. Je kan, als je het helemaal niet meer redt, dan kan je op zo'n bankje gaan zitten. Dan kan je naar de zijkant van het ding kijken. Daar staat helemaal niks op. Op de voorkant daar staan dan twee jaartallen, weet je wel. En dan, zo van het regeringsjubileum van 1898 tot 1923. Je zou bijna denken van, is het dan al afgelopen? Nee, want daarna regeert ze nog een hele poos tot 1948, dus ze kunnen eigenlijk bij wijze van spreken nog zo'n monument ernaast zetten voor de volgende 25 jaar. Maar goed, het staat hier nou eenmaal en als je ervan houdt is het mooi, je moet er van houden. Het is makkelijk mini-stekbaar, het is een rechthoekig ding. Het is niet zo moeilijk en je vraagt je af, het zou nu wel weg kunnen ook natuurlijk, want het regeringsjubileum van een oude koningin, dat is al lang voorbij. Je zou een nieuw ding moeten neerzetten als zo meteen Willem-Alexander 25 jaar koning is of zo, dan vervang je dat ding door een leuk modern ding. Ja, van de roestige metaal of zo, weet je wel. Nou goed, wat kan je erover zeggen? Het is lelijk, heb ik al gezegd. Het is niet mooi, je moet er van houden. Ja, wat kan je ermee? Meneer, wat gaat u... Hallo, wat gaat u daar doen? Moet je nou kijken, man. Die man trekt zo'n schulp open, ze. Hey, gaat het even ergens anders aan doen? Ik heb geen behoefte aan wat er uit jouw gulp komt zometeen, figuur. Nou, die gaat een beetje tegen het monument aan staan plassen, zeg. Een wild plassen, man, heb ik. Dan heb je thuis geen wc dan.
1: Waar bemoei je mee, eikel?
0: Nou, moet je nou... Zo... Zo dat hele ding ondersteboven.
2: Ah.
0: Ja, dat was dan hier Gerrit Gleufvoet. Ja, deze keer vanuit Kolm.
1: Hé, dat was lekker.
0: Ja, wegwezen maar, want zometeen zeggen ze nog dat ik het gedaan heb.

Ja, dat was Ellen ten Damme. En we gaan weer een gedicht doen van de historicus Tonk uit zijn bundel. Een belangrijke dichter, de sympathieke Sieste. Het komt mij vast te staan op een of andere straf. Iets vindingrijks als hoon, rotte doch gezegelde eieren, pek en veren, bespuging, beschimping, bedreiging met de dood. Zie verderop. Uitstoting. CQ-verbanning naar de maan. Toch gaan ze nog even bidden voor mijn zielenheil. Sympathieke Sestia. De pijnbank. Een ritueel verdrinken in heilig water. Excommunicatie, steniging, ophanging. Onthoofding op authentieke wijze. Vieren delen en tenslotte branden in petroleum. Als ik schreeuw, Allah, Boeddha, God, Moloch, horen louter in het museum, samen met geweld en oorlog.

Johnny Dowd, die nog even bezoek kreeg van Jezus in zijn hoofd. En daarvoor Chris de Bruyne, die zich afvroeg waar Jezus gebleven is. Nou ja, in het hoofd van Johnny Dowd. Dus zo zie je maar dat alles weer klopt. Wat zit die smachtwacht toch altijd goed in elkaar. Het is ongelooflijk. En dat zonder redactie. En over de redactie gesproken, die heb ik hier weer aan de lijn. Ja jongens, wat is er nu weer? Oh, jullie hebben toch een weetje? Nou, als jullie beloven dat het dan bij één weetje blijft, dan is het goed. Ja, ik zal u nog even zeggen, mijn redactie is niet hier in de studio. Die zit bij mij thuis, notabene, mijn eigen verjaardag te vieren. Nou ja. Maar goed, oké, jongens, ik start de jingle in en dan doen jullie daarna, geven jullie het weetje maar even door, hè?

0: te zijn.
1: Nou, wat is het weetje? Alle snacks zijn op bij mij thuis. Ja, dat is toch geen weetje? Ja, ja, voor mij wel. Ja, ja, want dan kom ik straks thuis op mijn eigen verjaardag en dan zijn er geen snacks. Nou, oh, nou hebben ze opgehangen. Ja, dat komt goed uit, want we moeten snel contact maken met de stoepa te Hantum, want daar zit Guru Gerard en die gaat weer een probleem van een luisteraar oplossen.

kreeg ik een brief. Een brief van Tim Holma. Tim die schreef mij... Beste goeroe Gerard, ik ben verliefd op een oudere vrouw. En niet een beetje oudere vrouw, maar een veel oudere vrouw. Is dat niet een beetje raar? Beste Tim, dat is helemaal niet raar hoor. Liefde kent geen leeftijd. Geniet van liefde. En het heeft zelfs een voordeel. Als je door haar laat pijpen, dan kan ze eerst haar kunstgebit uitdoen, hè? Nou moet je eens kijken hoe lekker dat is, Tim. Heeft u ook een probleem? Stuur deze dan naar Guru Gerard.

0: Zo, dat
1: free at once?
2: Ja. Trade in your seat.
0: Ja, hou je bek, alsjeblieft, zeg. Zo. Ja, we worden hier. De smachtwacht is zo populair dat allerlei grote bedrijven zoals Dr. Pepper zelfs probeert in te breken in de smachtwacht met een reclameuiting. Maar ja, daar doen wij niet aan natuurlijk. Eens even kijken. We gaan een gedicht doen uit mijn bundel Feest. Want het is vandaag tenslotte feest, want ik ben jarig. En nou, ik kreeg het volgende bericht. Cadeau. Dat ik niet op jouw verjaardag kwam. Geen cadeautje heb gestuurd. Geen bloemen heb laten bezorgen. Geen kaartje op de bus heb gedaan. Geen belletje, geen mailtje, geen appje. Ik weet het, ik weet het. Ik weet het. Het cadeau is dan dat ik je mis.

0: Met Herman van Veen besluiten wij het eerste uur. Maar niet getreurd hoor, want in het tweede uur hebben wij weer mooie dingen. Een stad, straat, steeg en streekgedicht. Een hele bijzondere deze keer, kan ik u vast voorspellen. En we hebben de Frank Sinatra rubriek. Dan gaan we twee nummers van Sinatra draaien. En die Histo, Tolk en ik zullen dat dan even deskundig gaan bespreken. Want we hebben weer een bijzonder Sinatra thema uitgezocht. Ik zou bij God niet meer weten wat dat was, maar dat merken we in het tweede uur dan wel. En we hebben het Wikipedia moment, u weet wel, het Wikipedia gedicht over een willekeurige Wikipedia pagina. En deze week gaat de Histo Tolk een gedicht maken over de tramhalte. Ja, ja. Dus blijf gekluisterd aan uw radio. En na het nieuws krijgt u nog een hapje van mijn poëtische taart. En dat is zeker de moeite en een rennie waard.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus, time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

We steken nog even 58 poëtische kaarsjes aan, voor we weer eenzaam en oud de nacht ingaan. Ja, beste smachters, welkom bij deel 2 van uw favoriete radioprogramma, De Smachtwacht. Uw wekelijkse pantoffelparade. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. Uw literaire Vesuvius. De diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En wat zien wij in die Fata Morgana in het tweede uur? Nou, we zien een stad, straat, steeg en streekgedicht opdoemen. We zien de Frank Sinatra-rubriek en we zien het Wikipedia-moment van de histotonic. Met zijn gedicht over de Wikipedia-pagina over de tramhalte. En ook een gedicht van zijn hand waar we het tweede uur mee openen. En dat is uit zijn bundel aan goede titels geen gebrek. En dat gedicht heet dan ook Zonder titel, delen nummer 12. Wat als ik alles niet meer weet, hoe je heet, namen vergeet, waar ik woon, dochters en een zoon, wat ik was voor persoon, niemand meer herken, mezelf nog zie als men of hen en dus eigenlijk al een ander ben. Ben je dan al niet overleden zonder te sterven?

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medward.
2: Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit lied allang vergeten. Dan weet ik niet wat ik vanavond zong.

mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen, als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood. Wilt u een beetje

En één ding mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek u, neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijnen, zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijnen, zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bang.

0: Joep van het Hek met, hoe heet dat nummer ook alweer? En daarvoor hadden we Spinvis met, dat ben ik ook even kwijt. Ik weet wel dat we nu een gedicht uit mijn bundel 25 jaar graafwerkzaamheden gaan doen. En dat heet Met de Tijd. Met de tijd gaat alles zoals alles gaat, tot souvenir, tot vergetelheid. Met de tijd gaat alles zoals het gaat en het komt goed. Ça va bien. En als het anders gaat, gaat het toch zoals het gaat, zoals alles vergaat met de tijd. Ça va rien. Met de tijd gaat alles zoals het gaat, voorbij met de tijd.
1: Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien

0: Eva de Rover die zich afvraagt hoeveel tijd er nog is. Nou, dat kan ik u precies vertellen. Dat is nog 32 minuten en 47 seconden. Meneer de heer Tonnek, bent u daar?
1: Ja, meneer de Graaf, ik ben er hoor.
0: Ja, dat is heel fijn, want... u heeft natuurlijk heel lang bij die bushalte staan wachten, denk ik zo.
1: Ik weet niet precies of dat nou een bushalte was, maar ik heb bij een tramhalte gewacht.
0: Oh ja, een tramhalte. Ja, nou dat zal hij nog wel langer hebben moeten wachten, denk ik.
1: En ik denk dat daar ook het probleem een klein beetje zat, want die tram die kwam maar niet.
0: Nee, gek hè?
1: Dus waarschijnlijk was het toch een bushalte.
0: Ja, dan zal dat het geweest zijn.
1: En dan ben je niet op tijd hè?
0: Nee. Ik zal nog even duiding geven aan de smachters die niet en elke week nauwkeurig luisteren en meeschrijven en vanavond ook niet hebben opgelet.
1: Nee, maar die moeten ook dringend die cursus doen, hè?
0: Ja, precies. Wat was het ook alweer?
1: Ja, respectvol radio luisteren.
0: Respectvol radio luisteren, ja.
1: Ja, dat is het. Want kijk, als ze dit dus niet meer weten, dan betekent dat dat ze dus niet respectvol radio hebben geluisterd de afgelopen tijd.
0: Nee, en dat raakt ons diep.
1: Ja, dat doet pijn.
0: Ja.
1: Meneer de Graaf.
0: Ja, en dan kunnen wij raar uit de hoek komen.
1: Ja, dat wil je niet meemaken.
0: Ik heb hier al een lijstje van telefoonnummers liggen van luisteraars die ik vannacht moet bellen.
1: Ja, dat is altijd fijn om dat bij je te hebben.
0: Ja, maar ik zal toch even enige duiding geven, want
1: doe maar.
0: Wij zijn de rotstroken
1: niet. Dan weet ik het ook weer.
0: Maar Wikipedia moment is natuurlijk een poëtische kijk op een Wikipedia pagina die willekeurig getrokken is door onze notaris.
1: Ha.
0: Zo, dat heb ik even netjes uitgelegd.
1: Ja. Ja, ik ben er ook wel even blij mee dat ik nu ook even stappen waar het allemaal om gaat.
0: Ja. Ja, ik had die notaris even gebeld. Ik zei, waarom doen we dit eigenlijk en hoe zit dat? En
1: dan
0: heb ik een protocol gekregen en dat is het dan.
1: Ja, dat was toch wel mooi geweest als hij dat... hoe lang doen we dit al?
0: Ja. Nou, jaar of vier denk ik zeker wel.
1: Ja, misschien wel langer. In elk geval is nu even duidelijk waar het om gaat.
0: Ja. En u viel de eer te deel voor de Wikipedia-pagina over de tramhalte.
1: Precies.
0: Nou, wij en de smachters zijn echt super benieuwd hoe u dat poëtisch heeft weten te vangen.
1: Ja, ik ook.
0: En dan denkt hij natuurlijk, ik wacht op die rottune.
1: Ja.
0: Ja, die zijn we vergeten, hè?
1: Dan doen we hem zonder tune. Dat
0: ik kan
1: wel
0: even kijken. Oh, hier heb ik hem al.
1: Wat u wil.
0: Ja, ik denk dat hij eraan komt. Wacht u maar af. Kijk, daar gaat hij al.
1: Ja, daar is hij. Daar gaat hij, ja. Hey, Wiki.
0: Hey, Wiki.
1: Bij een tramhalte stopt zoals je wel verwacht, geen bus, maar een tram. Ja, geef toe, het is bijzonder goed bedacht. De halte is doorgaans een vluchtheuvelverhoging, in steden doorgaans te smal en zeer geschikt voor een zelfmoordpoging. Om tijdens het wachten te kunnen schuilen voor de regen, staat er een abri. Dat is een glazen hokkie, maar in steden valt dat doorgaans wel flink tegen. Zo'n glazen hokkie valt daar vaak ten prooi aan divers soort gespuis. Zeiknat denk je, wat een kutzooi. Er staan ook borden met info over de lijn, het nummer, de zone, de route, zodat elke imbeciel precies weet waar hij niet moet zijn. Op een onderbord ook nog enige goed bedoelde, nutteloze informatie over de vertrektijden. Want er is geen tram waarvan je zegt, hé, op tijd gaat-ie. Het halteren is vraagafhankelijk. Ja, inderdaad. Bij het instappen bijvoorbeeld stopt de tram alleen als er iemand bij de halte staat. Maak je dus om uit te stappen enige wankele aanstalten, druk je op de speciale knop en haplo, de tram stopt bij de volgende halte. En behoort de Randstadrail of de tram van Utrecht tot je favorieten, dan stop je bij elke halte, tenzij ze buiten dienst zijn. Maar dat is logisch als bieten.

0: Ja, dat was Hans de Boy met zijn beroemde nummer Tram, Tram, Rem, Ram. Is het niet zo, meneer de heer Stotolk?
1: Ja, dat is zo. Dat, is, ja, dat staat zo vast als een huis natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, dat is heel goed. Nou, meneer De Graaf, moet u eens even heel goed luisteren. U bent zojuist ontsnapt aan een verschrikkelijke Wikipedia-pagina. En ik ga hem wel even noemen hoe die heet. Dat kunt u hem altijd even zelf opzoeken als u met deze pagina die u wel krijgt bezig gaat. Want u gaat denken, dat is ook vreselijk.
0: Oké.
1: Maar de pagina waar u aan ontsnapt bent, dat is de pagina over de bolfunctie.
0: Oh mijn god, dat is vast weer zo'n wiskundige uitleg of zo.
1: Ja. Ja, dat kan nooit ingewikkeld zijn. Maar als je de pagina ziet, dan denk je daar toch snel anders over. Maar goed, u krijgt inderdaad wel een andere wiskundig iets.
0: Oh.
1: Maar ik denk dat ja, als u in staat bent om de paasdatum in een gedicht te plempen, dan moet dit ook lukken, denk ik. De notaris, ja, kijk, wat er natuurlijk aan de hand is, is dat de notaris wel doorheeft dat de lat steeds een beetje hoger moet komen te liggen.
0: Ja, dat is logisch.
1: Ja, en dan krijg ik dus de tramhalte en dan krijgt u de stelling van Moesner.
0: Oh.
1: Ja, die zal ook wel eens op de tram gewacht hebben, denk ik.
0: Dat moet haast wel.
1: Ja, dat moest haast wel. Nou, in elk geval... de stelling van Moesner, dat is een getaltheorie, dat u het even weet. En dat is ook nog eens gerelateerd aan een rekenkundig algoritme.
0: Ja, dat,
1: en dan kun je daar een oneindige reeks mee produceren. Ja,
0: ja dat gaan we proberen.
1: Ja, en ik denk dat het een lang gedicht wordt.
0: Ja, dat zit er dan wel in.
1: Als ik dat zo hoor, dan moet dat een lang gedicht worden.
0: Ja.
1: En, ja. Maar het ziet eruit alsof het inderdaad over de paasdatum is die je berekent op deze manier.
0: Ja, dat zal ik dan volgende week wel even poëtisch duidelijk maken voor de
1: luisteraars. Ja, dat lijkt me een goed idee, meneer De Graaf. Ik zal hem even kopiëren. Zo, hoppakee, dan is dat vast gelukt. Appa.
0: Nou, dan hebben we iets te doen tijdens de hemelvaart.
1: Ja. Nou, dat denk ik wel, want dan bent u wel even mee bezig. Iets oneindigs maken, dat is niet zo makkelijk.
0: Nee, dat duurt wel even meestal.
1: Ja, daar gaat even wat tijd in zitten. Maar goed, dat gaat helemaal goed komen, denk ik.
0: Ja. Zo. Meneer de heer Stotolk.
1: Ja, wat is er aan de hand?
0: Ja, we zijn aangeland bij de Frank Sinatra-rubriek.
1: Ja.
0: Ja, dat had u niet verwacht, hè?
1: Nee. Nee, ik zat altijd denken van misschien kan ik wel naar bed, maar...
0: nee, daar komt niks van in.
1: Nee,
0: want,
1: dat begrijp ik niet.
0: Ja, zoals u heeft vernomen ben ik vandaag jarig.
1: Ja, inderdaad.
0: En Sinatra is natuurlijk heel vaak jarig geweest, nog vaker dan wij.
1: Ja, ja, maar ja, dat is een kwestie van volhouden natuurlijk.
0: Ja. En hij werd dan ook ouder... Ja, ja, u voelt de brug aankomen, hè?
1: Ja, ik weet het nog niet.
0: En hij heeft er wel een album over gemaakt. Dat hij ouder werd. De September of My Years. En ik dacht, hoe toepasselijk is dat?
1: Ja.
0: En dan had ik dus even zitten kijken.
1: Zeker. Het is toevallig heb ik die van de week nog gedraaid.
0: Ha, kijk eens aan. Dat kan dan geen toeval zijn, haast.
1: Nee, dat is geen toeval.
0: Nee. Maar dat album is uit 1965 en toen was hij eigenlijk helemaal nog niet zo heel oud, volgens mij.
1: Nee, want toen moest hij nog 50 worden.
0: Ja.
1: Want hij werd in december 65, werd hij 50.
0: Ja.
1: En dat was de reden van het album uiteindelijk wel. We moeten misschien wel in de gaten houden dat als je in die tijd 50 was, dat je misschien wel het idee had dat je dat, dat je de helft wel ruim voorbij was.
0: Ja,
1: dat is nu nog steeds zo.
0: Ja.
1: Maar ja, iemand van 50 in die dagen was aanmerkelijk een ouder persoon dan tegenwoordig natuurlijk.
0: Ja, precies. Wij zijn nog een jonge goden en dan zijn wij nog een stuk ouder ook.
1: Ja, en in die zin blijft het ook wel een beetje een vreemd thema voor Sinatra, want die voelde dat eigenlijk ook niet per se zo in de jaren 60, dat hij al aan het oud worden was.
0: Nee, precies, want hij heeft inderdaad nog ruim, wat zou ik zeggen?
1: Nog 30 jaar geleefd.
0: Ja.
1: Ja, precies. Dus in die zin, en bovendien ging hij nog flink te keren rond 65 in Las Vegas. En was dat nog dag en dag op het podium.
0: Ja, precies.
1: Maar aan de andere kant is het, het album is wel ontzettend goed bedacht, meneer De Graaf.
0: Ja, zeker.
1: Het is natuurlijk een thema-album over ouder worden. Allerlei liedjes daarop ook die eigenlijk weinig bekend waren. Ook dat. En die allemaal als thema hadden het ouder worden. En uiteindelijk, toen het album klaar was, of bijna klaar was, toen kwamen Sammy Kahn en Jimmy Van Heusen, zijn vaste tekstschrijvers. Die kwamen opeens nog met een nieuwe tekst, een nieuw lied op de proppen. Of dat ook niet leuk zou zijn voor zijn album over ouder worden. En de rest was eigenlijk geschiedenis, want dat was het titelnummer van het album, September of My Years.
0: Ja, hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja, het was dus eigenlijk helemaal niet bedacht dat het album ook zo zou heten. Hoe het wel zou heten, weet ik niet. Maar van niet September of My Years, misschien wel gewoon September. Dat zou ook nog wel eens kunnen.
0: Ja, je zou denken dat het album om die song gebouwd is, maar het is dus net andersom.
1: Ja, dat is dus helemaal niet zo. Nee. Het is daar later bijgekomen, omdat Sinatra het lied omarmd heeft en het heel passend vond. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En het leuke is daar ook van dat hij ook besloten heeft, omdat de rest kennelijk goed genoeg was, dat er niet een ander nummer geskipt werd. Want September of My Years kent dan ook 13 nummers in plaats van de gebruikelijke 12.
0: Ja, dat is inderdaad opvallend.
1: Ja, en dat heeft dus met September of My Years te maken. Maar ja, het is prachtig. Er is eigenlijk geen slecht nummer op. Of waarvan je denkt van die had er wel afgekund. Nee, eigenlijk niet.
0: Ja, en dat brengt ons bij het volgende probleem, meneer De Heerstadork.
1: Ja.
0: Want ik had September of My Years natuurlijk al geprogrammeerd. Ja. Maar heeft u een suggestie voor het tweede nummer wat we van het album gaan draaien?
1: Ja, het is net wat u zegt. Dat is niet makkelijk.
0: Nee.
1: Ik vind het nummer This Is All I Ask vind ik altijd erg mooi.
0: Even kijken of die er bij mij ook op staat.
1: Ja, die zal op nummer 5 staan, denk ik. Oh nee, u hebt misschien een andere.
0: Oh ja, nummer 5 inderdaad.
1: Even kijken, die is natuurlijk heel mooi. En Once Upon a Time, die vind ik ook mooi. Ja, ze zijn allemaal mooi.
0: Ja, dan doen we zometeen This Is All I Ask. En daarvoor doen we dan nog even September of My Years.
1: Ja, dat is prima. En de smachters die moeten thuis ook een keer gewoon even ergens opzoeken. It Was a Very Good Year. Die is natuurlijk ook altijd mooi.
0: Ja, en het hele album moeten ze vanavond even luisteren.
1: Ja, precies. Want het is een opdracht in de cursus ook trouwens. Ja. Respectvolle radio luisteren.
0: Ja, zeker. En,
1: dat als wij iets zeggen, dat je dat ook luisteren moet.
0: Ja, en we gaan het controleren. Dus.
1: Ja. Volgende week volgt er een overhoring over dit album.
0: Ja, en die telt 3 keer mee voor het overgangsrapport.
1: Ja, precies. Want dat moet wel goed gebeuren.
0: Ja. Nou, meneer De Heerstadork, voordat we helemaal geen Sinatra meer kunnen draaien.
1: Laten we luisteren.
0: Ja, we gaan luisteren. Daar komt-ie, hè. Hatsa.

Ja, twee prachtige nummers van Frank Sinatra van het album September of My Years. Ga dat luisteren. We gaan een stadstraat tegen streekgedicht doen. En dat is deze week aangevraagd doorhalen. Ik moet iets doorhalen, maar ik weet niet zo goed. Oh, we gaan vannacht het doorhalen met mijn verjaardag. Dat zal de redactie bedoelen. Ja, dan hoop ik dat er nog wat over is. Nee, ik zie het al. Het is doorhalen. Ja, doorhalen, die heeft een gedicht aangevraagd. En die zei, beste smachtwachters, ik zou graag eens een gedicht over de Graaf van Medfordstraat willen hebben. Want het is voor mij te duur om daar een huis te kopen. Maar wat een prachtige straat is dat. Nou, daar was de historiek het wel mee eens. En die is daar afgelopen middag met de tram heen gegaan. En hij schreef al daar de volgende poëtische woorden. Het was een belangrijk edelman die na lang aandringen deze straat zijn naam gaf. Velen vochten om deze naam, maar die kwamen er met de Oegema-steeg slecht vanaf. Dames komen al klaar als ze door de Graaf van Medfordstraat paraderen. En niet alleen de dames, er zijn zelfs hele groepen klaarkomende heren. In deze straat wonen alleen mensen die door de ballotage kwamen. Nu genieten ze daar van hun woning achter hun rood verlichte ramen. Er gaan nu ook stemmen op voor een Graaf van Medfordplein, want op een plek wonen met de naam van Allure, ja, dat vinden mensen fijn. De huizen zijn ook helemaal naar de beroemde graaf ingericht. Zo is er Graaf van Medford behang en een dekbed met een Graaf van Medford gezicht. Aan het einde van de straat staat zijn beeltenis in een gigantisch brons, een beeld dat erg goed lijkt. Maar het is niet zo gigantisch groot dat het tot aan de graaf zijn gigantische ego prijkt.

Ja, de Graaf van Medwerdstraat. Wat een straat is dat? We gaan nog een gedichtje doen van de Histoot Tongerk uit zijn bundel Onverkoopbaar Succes. En we doen het gedicht Ouder of Jonger om in het verjaardagsthema te blijven. Als je jong bent, dan wil je ouder zijn, omdat je er dan toe doet. Als je ouder bent, verlang je naar jong zijn, omdat je vergeten bent dat het toen ook niet altijd geweldig was.

En met deze mooie verjaardagsgroet sluiten we de smachtwacht af. Maar volgende week zijn we hier weer terug met de Histotolk. Ziet u zometeen een jarige dichter? Wees dan zijn cadeau en hij zal u uitpakken. Tot de volgende keer en smacht zacht.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij een noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid, 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Looslicht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Loosrecht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een grote gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Filipijnse Senaat klonken tientallen schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof vaardigde een arrestatiebevel uit vanwege zijn rol in de War on Drugs van voormalig president Duterte. De la Rosa ontkent de aanklachten en schelde in zijn kantoor. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog met Iran. De gesprekken met president Xi zijn vooral symbolisch, met handelsdeals verwacht. China hoopt dat Trump de grote wapendeal met Taiwan vertraagt, wat een belangrijke winst zou zijn. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt, meldt president Zelensky. De Russen lanceerden 800 drones gericht op spoorwegen en infrastructuur. Polen stuurde straaljagers uit, Slowakije sloot de grens en Hongarije riep de Russische ambassadeur op het matje. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fiets.